Ja. Hebt u lust, zal het niet eens niet zien, hè? Eerst is het niet zien. Hebt u de lust, zal het niet zien, hè? Ja, cool. Also, nächste Song. Wir sind euch zu. Der Song ist Kaffee Green. Und sobald es so weit ist, dürfen wir mitmachen. Wir hoffen, wir können es heute nicht.